0: Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. De aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin, ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
1: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
0: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
2: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
0: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
1: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. But you can't say that for European Union. It's not really grounded.
0: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
2: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
3: Ja, eind komt in zicht gelukkig.
4: Waar zitten de pijntjes?
3: Mijn enkel.
4: Oh.
3: En de blaren.
4: Hoeveel?
3: Te veel om te tellen. Het is okay. De hele onderkant.
4: Oké, nou.
0: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Canada will do whatever it takes to build our.
2: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
0: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
1: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we've been focusing on what we can control.
0: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
5: 2, 2, 3. Dit is 2.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, goedemorgen. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. Het is vandaag 24 juli en de 708ste uitzending. U hoorde zojuist Emily Wijker, die was vorige week te gast bij mij in de studio met het nummer Te Heet voor de Nacht. Nou, we stappen nu over naar Luna. En ik weet zeker dat ik Tienes van der Weijden aan de telefoon krijg. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Klopt, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, zo is het. Anders heeft hij een verkeerd nummer gedraaid. Ja. Tienes van der Weijden, je hebt weer een nieuw nummer uitgebracht.
1: Ja.
0: En wanneer is het uitgekomen?
1: Het is nu 3 weken geleden.
0: Oké, ja, je bent niet gelijk aan de beurt, hè, bij mij.
1: Nee.
0: Nee. Maar goed, 3 weken geleden, dan zijn er ook alweer wat ontwikkelingen gaande waarvan je zegt van nou, de streams, de views, denk ik.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, nee, klopt. Ja, de streams gaan hartstikke goed. Het loopt lekker. Veel goede positieve reacties. Heel veel interviews gaat al.
0: Kijk.
1: Dat loopt lekker. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, natuurlijk. Want hoeveelste nummer is het wat je uitgebracht hebt? Weet je dat bij benadering?
1: Jawel, want het is mijn 15e single.
0: Oké. Okay. Jij wist dat die vraag kwam.
1: Ja. heel toevallig heb ik dat... Vorige week heb ik dat even nagekeken.
0: Ja. Ja, ik heb je vaker aan de telefoon gehad, dus daarom dacht ik van, ik vraag dat meestal. En ik vraag het ook wel eens niet hoor, maar dan zit jij met een briefje en dan heb je er niks aan.
1: Nee,
0: ik zag dat. Ik denk, je hebt het opgeschreven, ik ga het vragen.
1: Nee,
0: doe. Oké, waar heb je het opgenomen?
1: Dit nummer hebben we opgenomen bij Juan Richard.
0: Ja. Een bekende naam?
1: In Almelo. Dus zijn TikTok-filmpjes die zijn heel bekend met de productiemachine dus.
0: Ja. En het nummer, hoe kom je aan het nummer zelf? Door wie is het geschreven en wat is de producer?
1: Ja, het is door Pieter Bakker geschreven.
0: Ja.
1: Dat is mijn nieuwe productiemaatschappij waar ik nu bij zit.
0: Ja.
1: Bakker Producties. Ja, we hebben even overleg gehad toen die tijd. Nou, Pieter Bakker was eigenlijk best snel met het liedje. Dus het ging gewoon ging lekker, ging snel. Hij begreep precies wat ik eigenlijk zocht.
0: Ja, en weet je, als het goed voelt, dan moet je dat zeker doen.
1: Ja, nee, dat is perfect.
0: Ja. En de muziek is ook door hem gemaakt?
1: Door Juan.
0: Door Juan. Oké, dat is de producer natuurlijk. Nou, dit is eigenlijk allemaal hartstikke duidelijk. En als mensen jou willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
1: Ze kunnen dat via mijn nieuwe website doen.
0: Ja?
1: www.tienesvanderweijden.nl.
0: Dat is makkelijk.
1: Staat een linkje bij met contactgegevens. Dus, en de mensen kunnen me natuurlijk volgen op Instagram, TikTok, Facebook.
0: Ja, zo is het. En dan moeten ze naar Tienes van der Weijden met EI kijken.
1: Ja.
0: Ja? Nou, dan is dat allemaal duidelijk. Nou, rest ons nog om het nummer te gaan draaien. En dat doen we als jij het aangekondigd hebt. Dus ik zou zeggen, ga je gang.
1: Dankjewel. Ja, lieve luisteraars, ik ben Tienes van der Weijden. En dit is mijn nieuwe single, Luna.

0: Ja, dat was Tinus van der Weijden. En naast mij zit iemand die u allemaal kent. En ik denk ook wel dat u hem ziet zitten als u via internet kijkt. Ja, en Perry Zuidam, deze zomer.
1: Ja, goedemorgen. Ja, deze zomer.
0: Wat een zomer, hè?
1: Een hele bijzondere zomer.
0: Moet jouw stoel hoger of niet?
1: Ja, hij mag ietsje hoger, maar ik ben er altijd... Dus
0: ik
1: ga ik zo
0: je
1: direct
0: even op moet staan.
1: Oeh, zie je het nou, zak ik naar beneden.
0: Ja? Ja, daarom, dat weet ik.
1: Kijk.
0: Maar
1: ja,
0: ik moet zo naar beneden kijken.
1: Ja.
0: Ik ben niet gewend.
1: En we zijn nog niet zo groot. Ja.
0: Nou, je komt natuurlijk vanuit Numansdorp.
1: Ja, vanaf Numansdorp.
0: Ja,
1: van de camping.
0: En dan moet je natuurlijk rekenen dat er niks gebeurt. Dan ben je op tijd. Maar dat ging dus niet.
1: Nee.
0: Maar je bent precies op tijd.
1: Nou, kijk, hartstikke goed.
0: Hartstikke
1: ik probeer er meestal aan te voldoen, inderdaad.
0: Ja,
1: maar ja, er was een ongeluk gebeurd op de A29.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: dan sta je even vast. Maar het ging gelukkig vrij snel.
0: Je hebt een nieuwe single uitgebracht. Ik ga hem als laatste draaien. Maar hoe doet hij het? Is er al iets een beetje bekend?
1: Ja, hij is nu een weekje uit. En de reacties zijn ontzettend positief. Mensen wel verrassend. Van, goh, het een keer toch wel wat anders.
0: Ja, het is een keuze die je maakt.
1: Ja, inderdaad. Dus dan is het altijd wel spannend. Maar er wordt heel goed op gereageerd. Mensen, ook echt uit onverwachte hoeken mensen die reageren. Van, goh, wat een lekkere plaat, lekkere radioplaat. Dus even kijken wat hij nu verder gaat doen. De streaming sites, die lopen goed. Dus
0: dat is wel fijn. Ja, en niet geschoten is altijd mis. Als je het niet probeert, dan weet je het niet. Als je in je hoofd hebt, ik wil wat anders doen, moet je het gewoon doen.
1: Ja, inderdaad.
0: Toch?
1: En ik blijf dat ook leuk vinden om gewoon mensen een beetje te verrassen. Niet per se in één hokje te blijven zitten.
0: Ja, ja.
1: Dat ben
0: maar
1: ik.
0: Maar het is wel up-tempo.
1: Het is up-tempo, het is meezingbaar. Ja, het is een tekst die goed bij mij past.
0: En de danseres die doet voor hoe je moet dansen.
1: Ja,
0: dus
1: inderdaad.
0: Dat scheelt ook. Heb je meegedanst of niet?
1: Ik heb nog even gedanst met Jody. Ja, zeker.
0: Ja, je hebt een dochter die ook goed kan dansen natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Hè?
0: Dus is alles al wereldwijd bekend?
1: Alles is al wereldwijd
0: bekend.
1: Dus je
0: kan het zeggen.
1: Ik kan
0: je feliciteren dat je opa wordt.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Hoe klinkt dat, hè?
1: Ja, het is heel bijzonder. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, sinds dat het bekend is... Ik weet het natuurlijk dan al anderhalve maand. En ik mag het nu sinds vorige week... sinds dinsdag mag ik het ook officieel naar buiten brengen. Ik ben zo emotioneel als de pest.
0: Ja? Ja, ik kan het me voorstellen. Het is toch iets heel bijzonders. Jouw kind die dan gewoon een moeder gaat worden.
1: Ja, inderdaad.
0: En fijn dat alles goed is. En ze heeft natuurlijk een fantastische vriend. Hè. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk.
1: Heel fijn. Wat dat betreft hebben we Tommy echt in ons hart gesloten.
0: Ja, heel stabiel allemaal.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja. Ja, want het kan ook anders.
1: Het kan ook anders, zeker. Ja,
0: ja. En het is zo met liefde wordt het verwelkomd. Dus,
1: absoluut.
0: Nou, dat is hartstikke...
1: Komt in een warm nest terecht, dat weten we zeker.
0: Ja, ja. Nou, en het komt na de zomer.
1: Na de zomer, ja. Een januari kindje. Dus half januari is ze uitgerekend.
0: Oké, dus het nieuwe jaar wordt goed begonnen.
1: Het nieuwe jaar wordt goed begonnen.
0: Ja. Dan ben je het oude jaar weer nog gewoon Perry met een dochter.
1: Ja.
0: En Ronald is natuurlijk ook hartstikke blij. Het is jullie kind eigenlijk.
1: Zeker.
0: En weet je, hoe mooi is het dan als je dit met elkaar kunt beleven?
1: Nou, dat is ook, weet je, nu al, weet je, we gaan mee naar de echo, dat soort dingetjes.
0: Ja.
1: Dus dat zijn toch wel hele, hele bijzondere dingetjes.
0: Ja, en ik denk ook, jullie hadden al een goed contact, maar
1: zeker,
0: dat het nu nog steviger is, want je wil alles weten natuurlijk.
1: Ja, het lijkt ook alsof Melissa zich weer een stapje heeft ontwikkeld, ook in de socialiteit, zou ik maar zeggen. Dat had ze al heel sterk, mede door die misverkiezingen waar ze natuurlijk
0: altijd... Ja, daarom.
1: Altijd, want daar worden ze echt op getraind.
0: Daarom dacht ik van, dat zal wel een keer komen. Maar ze heeft er toch voor gekozen om het nu ze nog jong is te doen.
1: Ja, inderdaad.
0: Hè? Dus dat is alleen maar leuk. En deze zomer wordt het niet.
1: Nee.
0: Nee, maar jouw single is er wel.
1: Die is er wel,
0: En die is die voor de zomer uitgebracht, hè?
1: Van deze zomer die we zo gaan draaien, dat is de zomersingle van vorig jaar.
0: Oké, omdat jij in een razend tempo singles uitbrengt, dan weet ik niet meer wanneer die uitgebracht is natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Dus die was van vorig jaar juni, dus de voorloper van deze zomersingle.
0: Ja. Nou, en ja, allemaal opgenomen bij Sonic Solutions.
1: Sonic Solutions, ja. Inderdaad.
0: En Joris van Dijk, die maakt de muziek.
1: Joris van Dijk en Michel Klerk, die maken de productie. Die mee hebben de muziek gemaakt.
0: Ja.
1: Ja, ik heb er zelf ook een beetje aan bijgedragen. Ja? Dus,
0: ja. Ja, dat is bekend. Dat doen we allebei.
1: Ja, toch? We moeten er ons altijd mee blijven bemoeien.
0: Nou ja, dat moet als ik als passen.
1: Zeker, ja.
0: En jij alleen weet wat jouw publiek mooi vindt.
1: Klopt.
0: Maar soms vergis je je wel eens.
1: Ja, soms vergis je wel eens. Dat is ook wel eens gebeurd.
0: Ja. Ja.
1: En dit was ook wel even spannend. Want ik had zoiets van, dit is toch wat steviger. Wat gaat een klein beetje naar de populaire volkse pop en feestmuziek.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja,
0: dat pas je goed in.
1: Ja, zeker.
0: Dat heb je gemerkt.
1: Ja, inderdaad. Ja. En de reacties zijn positief.
0: Kondig hem maar aan.
1: Nou, lieve luisteraars, we gaan nu eerst lekker luisteren naar de zomersingle van vorig jaar. Deze zomer.

0: Ja, dat zijn zomaar 6 vingers bij elkaar.
1: Zo is dat, ja.
0: Ja, dat waren de wannabies. En ik heb natuurlijk weer wat te vertellen. En eigenlijk zou Perry het gewoon op kunnen lezen, hè. Maar ik heb een stijl van schrijven dat je zelf ook moet aanvullen. Dus
1: ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Vertel.
0: Nou, 22 augustus, dan staan we op het Zomerterras in Vlaardingen met Terug in de Tijd van 2 tot 5. En daar hebben we de artiesten Bob Offenberg, Angelina, Brady, Rick de Jong, de zinger, de buschauffeur, Rob van Reewijk en presentatie en zang Perry Zuidam en...
1: Gita Jong.
0: Ja, leuk hè? En 23 augustus is de muzikaal onthaal Marathon Bingo in Prikkenwater. Ik ben up-to-date hè? En de eerste serie is van 12 tot 16:30. En de tweede serie is van 17:30 tot 21:00. Inclusief maaltijd bij deelname aan beide series. En wilt u eraan meedoen, dan belt u even met 0623-260-322. En dan hebben we muzikaal onthaal Prikkenwater 20 september. En dan hebben we Hans van Katwijk, John en Dees en Gideon. En laat hij nou net een nieuw nummer uitgebracht hebben, daar gaan we zo naar luisteren. 18 oktober is de jubileumshow 15 jaar muzikaal onthaal. En die is volledig uitverkocht, dus daar kunt u zich niet meer voor aanmelden. En verder, als u informatie wilt over muzikaal onthaal, dan is er natuurlijk ook daar een website van. Ja. En die staat op Facebook, hè?
1: Op Facebook inderdaad.
0: Ja, Stichting Muzikaal Onthaal. En mocht u verdere informatie hebben, nou, het telefoonnummer heb ik al genoemd, maar u kunt ook een mailen met perry@perryzuidam.nl. Dat is het allemaal. Voor de wannabies hoorde u Belinda Kindaar met haar nieuwe nummer Het is mijn leven. Wat een fantastische zangeres.
1: Ja, absoluut. Belinda is echt een hele goede vrouw. Zangeres. Ja.
0: Maar Gideon, die jou een keer vervangen heeft met presentatie... Ja. Die heeft een nieuwe single gemaakt. Heb je hem
1: hele
0: al
1: leuk
0: gehoord?
1: Ja, zeker. Ik heb hem al gehoord. Ik had hem al eerder gehoord dan dat hij uitkwam. Dus,
0: ik denk dat hij luistert, want hij weet dat we hem gaan draaien.
1: En ik moet zeggen, het is sowieso het is een hele sympathieke kerel. Ik heb al een paar keer met hem samen mogen werken. En hele leuke kerel. Dus wat dat betreft ook een hele leuke plaat die hij heeft gemaakt. Dus ik denk dat hij wel hoog gaat
0: aankondigen?
1: Scoren. Ik zal hem aankondigen. Lieve luisteraars, ga genieten van de nieuwe single van Gideon. Ik mis je.

0: en dat was Gideon. We wensen hem natuurlijk heel veel succes met zijn nieuwe nummer. Het klinkt heel erg lekker. En Perry en ik hebben ervan zitten genieten.
1: Zeker,
0: toch?
1: Absoluut. Ja, leuke plaat.
0: En jij hebt natuurlijk ook een nieuwe, maar die laten we bewaren voor het laatst.
1: Ja.
0: Maar hoe zit het? Ze kunnen jou vinden op Facebook. En daar staat ook je agenda in.
1: Daar staat ook mijn agenda in. Ja, eigenlijk alles wat vroeger zeg maar op een website gebeurde, je merkt gewoon dat het allemaal een beetje aan het verschuiven is.
0: Ja.
1: Tuurlijk heb ik de website ook nog wel gewoon staan. Voor informatie voor mensen. Maar ja, mensen gaan trekken toch steeds meer naar Facebook, Instagram, TikTok. Je ziet natuurlijk een hele verschuiving in dat hele social media gebeuren.
0: Ja, weet je wat het is? Dan kijken ze daarna. En dat is gewoon, dat kan allemaal tegelijk in één keer. En anders moet je weer naar een andere link. En dan ga je natuurlijk weer uit dat programma. Dat soort dingen.
1: Klopt, inderdaad. En dat is gewoon heel, heel fijn dat nu alles bij elkaar zit. En dat je in één klik eigenlijk alles kan zien.
0: Ja.
1: Je kan dingen vastzetten. Zoals mijn agenda zet ik dan altijd bovenaan vast. Zodat als mensen dat willen zien, dan kunnen ze gelijk zien van waar ik ben. Het enige nadeel is, en daar ben ik nog een beetje een oplossing voor aan het zoeken, is vroeger had ik een hele agenda voor het hele jaar staan.
0: Ja?
1: En dan konden mensen precies zien van waar ik bewijs in december al sta.
0: Ja.
1: Dat is nu wat lastiger. Dus daar zijn we nog even zoekende naar. Van hoe kunnen we dat wel indelen, dat we toch gewoon een hele jaarkalender kunnen plaatsen.
0: Ja, en dat kan op de website natuurlijk wel.
1: Op de website kan dat
0: weer
1: wel.
0: Het. Ja. Dus verwijzen naar de website.
1: Ja, dat
0: is het meest simpele.
1: Dat is het meest simpele, inderdaad. Ja. Ja, ja.
0: Dat ik dat nou bedenk.
1: Nou hè. Altijd in voor goede tips, toch?
0: Ja, wilt u het voor het hele jaar, dan moeten we even op de website kijken. Ja. Dit is simpel zat eigenlijk.
1: Zo is
0: want,
1: dat.
0: Weet je, dit gaat allemaal naar onder. Dus het werkt niet. Je moet het
1: iedere keer omhoog halen. Nee, maar je kan het vastzetten. Je kan
0: het
1: dus.
0: Ja, dat doe ik ook. Ja. Maar je kan er 3 vastzetten, meer niet.
1: Nee, meer niet. Nee,
0: nou, daarom. ik ben op de hoogte van alles wat er gaat. Het nummer wat we nu gaan draaien,
1: ja.
0: dat

0: eigenlijk vier stevige regels heeft. En dan die coupletjes.
1: Dat maakt
0: niet zo heel veel uit. Dat komt vanzelf wel. Ja. Maar dat refrein, dat moet sterk zijn. Nou ja, dat heb ik altijd onthouden. Ja.
1: Dat hadden wij ook met Marie Isabel.
0: Ja.
1: Dat zing je zo na.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en dat komt toch wel heel vaak terug. Dus deze titel doet het ook wel een beetje vermoeden. Maar het is gewoon Nederlandstalig.
0: Inderdaad, ja.
1: Kom er maar aan.
0: Hasta la vista.

0: Ja, dat was Perry Zuider. Maar hey Perry, ja. Heb jij wel eens van een opblaasbare jacuzzi gehoord?
1: Ja, en ik ben ook gek op zijn bommetje hoor. Dat, ja? Ja, ook ja. Absoluut, zeker weten.
0: En wij kennen een zanger
1: ja.
0: die dat heeft bedacht.
1: Ja, geweldig. En,
0: ja, met een leuke clip.
1: Ja, ik blijf deze man fascinerend vinden. Ik vind het zo leuk hoe hij het allemaal doet op de social media.
0: Ja, dus, maar je volgens mij moet niet te veel complimenten, want ik heb hem aan de telefoon.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
1: Oké, okay, nou,
0: ja,
1: ik zou zeggen, praat snel met
0: hem. Even oppassen. Dave van der Dam, het hek is van der Dam.
2: Ja, nou, dat bedoel ik. Leuk, hartstikke leuk.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja. Hoe is het? Heb je al een lek in je opblaasbare jacuzzi?
2: Nee, joh. Nee, hoor. Nee? Ik schuif hem gewoon overal naar binnen en het is overal feest. Dus dat maakt allemaal niet uit.
0: Ja, ja joh. Hey, komen er nog mensen bij zitten?
2: Tuurlijk, jullie kunnen er makkelijk bij. Ja,
1: Dave,
2: geen probleem.
1: In het zinnetje wat je nou... Dus hoorde ik alweer een nieuwe titel voor je liedje, hè?
2: Ja, goed.
1: Ik schuif hem overal naar binnen.
2: Ik schrijf
0: ook. Ja, dat kan met de knip over. Jongen. Nou, ik hoop dat je even stopt met lachen. Dan kunnen we nog verder praten.
2: Ja,
0: maar mooi hoor. Ik weet je, als ik dat nummer zie, dan moet ik al lachen, weet je. En als ik jou aan de telefoon heb, moet ik ook lachen. Want zo'n figuur ben je nou eenmaal.
2: Ja, maar het is ook gewoon leuk. Ik bedoel, het is al ellende zat om in die wereld, joh. Dus
0: zo is het.
2: Een leuk feestje van en je moet het niet al te serieus nemen. Dat doe ik ook.

0: niet precies.
1: Nee, en, nee, hè? Maar je neemt toch het leven af en toe wel serieus, hè?
0: Ja, nee,
1: want er
0: joh,
1: gebeuren
0: nee,
1: ook serieuze zeker. Dingen, hè?
0: Nee, zeker, joh. Nee, joh, maar dat, gewoon lekker dat zingen, dat moet je gewoon even zien als een lekkere uitlaatklep. En dat we lekker met elkaar gezelligheid kunnen hebben. En daar weet Perry ook heel veel wat van, en jij ook natuurlijk. Ja. Gewoon lekker gezellig met elkaar en lekker gezellig zingen.
1: Nou, als Perry en ik samen zijn, zijn we chagrijnig, hoor.
0: Ik kan me niet voorstellen.
1: Nee, ik ook niet. Ik ook niet.
2: Ken je die twee mannetjes van de Muppets?
0: Ja.
2: Dat bedoel ik.
1: Zoiets, ja. Maar er zit ook een derde af en toe tussen. Ja. Die heeft commentaar. Dat
2: die
1: heeft altijd,
2: ja, zo is dat. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, die zit achter de knoppen. Dan.
1: Ja. We hebben al een leuk trio bij elkaar zo. Hè? Ja. Zeg Dave, waar heb je dit nummer opgenomen?
0: Bij Delft hebben we dat opgenomen.
1: Oh, dat zit wel aardig in de buurt dan met zo'n liedje.
0: Ja, zit in de buurt. Er was iemand die, waar ik mee samenwerk en die heeft een decoratiebedrijf. En die zei van nou, als jij ooit eens een clip wil opnemen, dan kan dat bij mij in de tuin. Ik denk, nou, dat heb ik natuurlijk onthouden. Ik denk, dus we hebben heel zijn schuren leeggetrokken met allemaal attributen. En het was gewoon heel grappig.
1: Gingen jullie nog als vrienden uit elkaar?
0: Zeker.
1: Ja, dat wel.
0: Nee, zeker. Nee, hij vond het ook gewoon hartstikke leuk. En hij, zeker. Ja, gelukkig wel. Ja, nee, zeker wel. Ja.
1: En hoe kom je aan die tekst?
0: Eigenlijk was het meer omdat Bommertje zo'n groot succes was. Had ik zoiets, denk ja, wat gaan we dan doen met de zomer?
1: Ja, dan denk je automatisch aan een jacuzzi, natuurlijk.
0: Ik dacht gewoon iets van een badje. Maar ik wilde het wat chiquer hebben. Ik wilde niet een kinderbadje. Ja, en toen ging ik gewoon even googlen. En toen dacht ik van bad. Jacuzzi. Een opblaasbare jacuzzi. Ja, en dat heb ik toen. En toen ben ik zo gaan schrijven. En toen ben ik gewoon gaan. Nou, wat kunnen we allemaal doen met een jacuzzi? Oh, we zijn overal waar we heen hebben. Heen gaan, dan neem ik daar jacuzzi mee. Dan
1: mee in het vliegtuig, het gaat allemaal.
0: Het kan allemaal. Maakt allemaal niet uit. Niet zo ingewikkeld. En in vroeger had je natuurlijk ook die groene krokodil. Die opblaaskrokodil. En die flamingo van Ferry. Toch?
2: Ja, Ferry de Roze Flamingo.
0: Weet je, zoiets had ik gewoon in gedachten. Dus zoiets was het we gaan het in die sfeer zo neerzetten.
1: Ja.
0: En ja, dat het dan zo gelukt is, joh, helemaal leuk. Ja.
1: En hij doet het goed, hè?
0: Ja, hij doet het heel goed. Ja, ja. Ik ben echt heel, heel trots en heel blij. En iedereen die vindt het leuk.
1: En hartstikke leuk. Iedereen weet nu wie Dave van der Dam is.
0: Ja, precies.
1: Ja, zo is het.
0: En het is altijd weer wat anders. Ja. Ik bedoel, hierna gaan we weer wat anders doen en daarna weer wat anders. Het moet wel lekker een beetje variatie zijn, dat is het gewoon.
1: Ik kan me ook voorstellen dat mensen jou willen boeken, als ze je gezien hebben. En hoe gaan ze dat doen dan?
0: Nou ja, gewoon via dvandedam.nl of via TikTok of Insta.
1: Oké. En googelen...
0: Vanmiddag bij de Nijmeegse Vierdaagse sta ik om 4:30 op de Oranje Single.
1: Oh, wat leuk.
0: Dus dan mag ik vanavond vanmiddag.
1: En heb je die jacuzzi oranje gemaakt?
0: Nee, die heb ik niet oranje gemaakt. Ik heb wel oranje pak. Ik ga helemaal in het oranje.
1: Want hoeveel van die pakken heb je nou? Hoeveel kleuren?
0: Ik heb 5.
1: Dat is wel wat voor Perry, hè?
0: Ja, maar hij heeft ook wel een mooie pak. Laatst had hij een wit crème kleurig jasje aan. Ja. Ja, ik hou hem wel in de gaten.
1: Ja, hij heeft van combi's.
0: Hij doet combi's, ja. Ja, maar is ook netjes. Is ook hartstikke goed. Hartstikke netjes voor de dag. Dus alleen maar leuk. Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Hey, het was leuk om Jan de telefoon te hebben, maar we moeten natuurlijk ook weer verder. Het is allemaal bekend. Ze gaan googelen naar Dave van der Dam en dan komen ze vanzelf bij jou terecht. Toch?
0: Ja, zeker.
1: Oké.
0: Okay.
1: Nou, rest ons nog dat nummer te draaien. En weet je wanneer we dat doen?
0: Nou?
1: Na de uitzending.
0: Oké, dat is goed.
1: Nee hoor, dat doen we als jij me aangekondigd hebt. Dus ga je gewoon.
0: Oké. Nou, dames en heren, jongens, meisjes. Het is toch wel redelijk weer zo hier in het Zuid-Holland. Gooi hem lekker naar buiten, waar je hem ook neerzet. Het maakt niet uit. De opblaasbare jacuzzi!

0: Ja, en dat was Anita Berends. Die heeft ook weer eens een nummer uitgebracht.
1: Ja, leuk.
0: Dat is lang geleden.
1: Zeker. Ja, zeker. Dus, maar het klinkt ook lekker. Ja.
0: Ze treedt veel op in Spanje.
1: Klopt. Ja.
0: Daar woont ze tegenwoordig ook, dacht ik.
1: Dat weet ik niet zeker, maar ze zit daar wel heel veel.
0: Ja, volgens mij is ze mobiel in Spanje.
1: Ja.
0: Zoiets, ja. Perry Duidom, die gaat ook af en toe naar Spanje. En waar kom je niet tegenwoordig, Turkije? Overal zit je, want ze willen overal Perry Duidom horen.
1: Inderdaad, ja. Ja, we zijn nu ook inderdaad voor Turkije gevraagd. Dus eens even kijken of we daar natuurlijk ook eens een keer ons kunnen laten zien.
0: Het is toch leuk. Het is je wereld verbreden.
1: Ja, zeker.
0: En je kan er een vakantie aan koppelen.
1: Ja.
0: En het nuttige met het aangename verenigen noemen ze
1: dat. Leuk kan dat zijn.
0: Ja. En dan is dat vakantiegeld niet nodig, want dat verdien je weer met optreden.
1: Dat verdien je weer met optreden.
0: Dat is mooi. En je kan je rust nemen, want als iedereen op het strand ligt, hoef jij niet op te treden.
1: Nee, zo is dat.
0: Leuk hoor.
1: Maar daarom zeg ik ook heel vaak van, mensen zeggen dan wel eens van, ja, weet je, je staat 30 jaar op de bühne, je bent nooit echt doorgebroken, nooit geen hele grote hit gehad.
0: Ik ben 65 jaar ook niet.
1: Nee, maar vind je dat erg? Nee. Als ik kijk hoe leuk leventje ik heb, hoeveel leuke dingen ik meemaak. Heel vaak dingen die andere mensen toch niet zo snel meemaken. Ja, wat dat betreft, ik ben een supergelukkig mens.
0: Je kan gewoon over straat, dat kan ik ook. En natuurlijk word je herkend, maar ze zeuren niet of zo. Nee. Ja, even een fotootje of zo. Nou, ja, dat kan altijd.
1: Dat kan altijd,
0: toch?
1: Zeker altijd.
0: Ze herkennen mij ook aan de achterkant. Dus,
1: echt waar?
0: Ja, dat zien ze aan mijn haar. Ja, mooi hè?
1: Nou, bij mij zien ze dat ook, maar dan niet aan mijn haar.
0: Nee. Waar het zat.
1: Waar het zat wel.
0: Oké. Zeg, we gaan naar je nieuwe nummer toe. En hij is nog maar vorige week uitgekomen.
1: Ja,
0: telefonisch ging het eventjes fout, maar dat maakt niet uit. Je bent er nu.
1: Ja.
0: En je mag hem natuurlijk zelf aan gaan kondigen. Ze kunnen stemmen. Hij staat dus bij de verzoekparade.
1: Ja, bij de verzoekparade TV Oranje is dat.
0: Het is een fantastische mooie clip.
1: Ja, zeker.
0: Samen met Jody en Herman.
1: Klopt, bij Lamoor. Ja.
0: En je hebt er ook een gitarist bij?
1: Ook een gitarist hebben we erbij. Dus wat dat betreft was het plaatje compleet. En Patrick van der Scheer heeft de clip weer opgenomen. De man waar ik al jaren mee samenwerk.
0: Ja, de goede clip hoor.
1: Ja, wat dat betreft maakt hij altijd hele fijne clips. Ook fijne samenwerking. Dus ja, wat dat betreft, alles is weer compleet. En
0: de tekst is van?
1: De tekst is, dat is een hele goeie. Want
0: dat weet je niet.
1: Nee, dat weet ik. Nou ja, ik weet het wel.
0: Je kreeg het aangeboden door de studio?
1: Officieel is het een hele oude Belgische tekst.
0: Okay.
1: En er zat ooit een heel oud melodietje onder.
0: Ja.
1: Alleen dat melodietje vond ik helemaal niks. Maar ik vond die tekst zo leuk.
0: Ja.
1: En toen ben ik naar de studio gegaan. En toen zei ik van, joh, ik wil die tekst wel gebruiken, maar ik wil die muziek niet.
0: Ja.
1: Dus toen zeiden de jongens van, nou weet je wat, dan gaan we eens even puzzelen. En dan gaan we eens even. Ja. Dus die hebben gewoon een hele nieuwe melodie verzonnen op die bestaande tekst.
0: Een hele andere Perry Duidom, maar het is wel heerlijk om naar te luisteren.
1: Zeker.
0: Lekker zomers.
1: Lekker zomers, inderdaad.
0: Wil je hem aankondigen?
1: Lieve luisteraars, ik zou zeggen, geniet lekker van de nieuwe zomersingle Perry Duidom met Zing, Signorita.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden. Dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, en dit was Wesley van Doesburg met Piraten der Lage Landen. En ik heb hier inmiddels een hele charmante dame naast me zitten. Dat vond Jan mijn man ook trouwens. En ja, Chantal, goedemorgen. Ik wou er al middag van maken. Ik zat hier al vroeg. Yes. Jij bent singer-songwriter.
1: Ja.
0: Ja, en hoe lang doe je dat al?
1: Even kijken, sinds de scheiding ben ik eigenlijk begonnen met heel veel...
0: Alles van je afschrijven?
1: Alles van me afschrijven.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: En ja. Ben je daar dagelijks mee bezig?
1: Ja, ik ben er nog vannacht tot 4 uur mee bezig geweest.
0: Ja, dus. Ik wou zeggen, je slaapt er ook niet van natuurlijk. Ja. Nou, toch mooi dat je dan op tijd bij je bent natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, en je hebt iemand meegenomen.
1: Ja.
0: En gezellig, welkom.
1: Mijn lieve vriendin.
0: Ja. En ja, jij schreef dus, je schrijft eigenlijk meer over je eigen gevoel ook.
1: Ja, het is eigenlijk voor mij meer een dagboek.
0: Alleen je doet het natuurlijk in rijmvorm.
1: Ja.
0: En heb je dan een bepaalde melodie in je hoofd of komt dat later?
1: Ja, dat komt later.
0: En die melodie bedenk jij ook? Of dat wordt door een producer gedaan?
1: Die melodieën die gaat eigenlijk via AI. Een programma die.
0: Dus daar ben je handig in?
1: Ja, daar ben ik.
0: Ik weet dat het bestaat, maar meer weet ik ook niet.
1: Ja.
0: En dat moet ik ook niet doen, want ik ben nogal gemakzuchtig dan. Dus laten we dat maar niet doen.
1: Ja.
0: Maar daar haal je het dus vanaf.
1: Ja.
0: Want je zingt wel zelf, maar momenteel niet. Maar je hebt het opgenomen, ook via AI met een zangstem.
1: Ja. Daar zet je dan zo helemaal erin hoe je het wil hebben. Welke soort muziek je wil.
0: Mooi.
1: Het zijn allemaal verschillende soorten.
0: Ik zie mijn man ook goed meeluisteren. Die denkt, nou, als ik een keer de mond houd, dan kan ik dat ook uit gaan proberen. Ja. Het zit er helemaal in, denk ik. Ja. En sinds wanneer doe je dat? Sinds de scheiding. Maar daarvoor nooit gedaan.
1: Ja, ik heb wel heel veel liedjes geschreven, zeg maar. Ook wel. Ja. Als ik diep in mijn emotie zit, dan, of de verdriet is of blijdschap, dan stroomt het lekker en dan... Ja.
0: Ik begrijp hieruit dat het niet van een leien dakje gegaan is.
1: Nou, nee. En nog steeds zitten we er middenin.
0: Ja. En dan is het fijn als je je hoofd leeg kan maken.
1: Ja.
0: En dan gewoon liedjes gaat schrijven.
1: Heerlijk, ja. Dat is echt cadeau.
0: Luister je zelf ook naar je liedjes? Of als het klaar is, is het klaar? Dat kan ook, hè?
1: Nee, ik luister heel veel naar mijn liedjes. En dan word ik ook heel emotioneel ook. Want het raakt ook. En ik hoor...
0: Nou ja, dat is goed, want dat moet eruit.
1: Ja, zeker. Ja, heel fijn.
0: En je kan wel zelf zingen?
1: Ja.
0: Ja? Heb je ook altijd gedaan?
1: Vanaf mijn 28e ben ik eigenlijk...
0: Je bent nu 30. Reken ik even snel uit. Lief, hè?
1: Zoiets, ja. Heel lief. Ja, moet blijven.
0: Nee, maar je ziet er goed uit. Mijn leeftijd kunnen ze ook nooit schatten. Maar dat maakt ook niet uit. Weet je, het is maar een getal.
1: Ja, zo is het wel. Ja. Zeker weten.
0: En het is ook wat je er zelf mee doet.
1: Ja.
0: Kijk, je ziet er goed uit. En... ja, ik denk dat je dat zelf ook belangrijk vindt. Ben je vaak met je uiterlijk bezig of niet?
1: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal
1: eigenlijk.
0: Niet. Nee. Nou, dus van nature hartstikke goed.
1: Ja.
0: Helemaal goed gelukt. Ja. Ik moet er wel het een en ander aan doen hoor. Nee hoor, dat is flauwekul. Ik heb gewoon geluk gehad.
1: Ja.
0: Maar ik ben gewoon zo benieuwd naar hoe je eigen stem klinkt. Maar dat ben je van plan om dat door de tijd, als alles weer een beetje rustig is, weer te gaan doen?
1: Zeker, wil ik daar weer oppakken straks.
0: En dat je je daar dan ook weer gelukkig mee gaat voelen?
1: Ja.
0: Want
1: zeker.
0: Als je je teksten schrijft en je gaat ze zelf zingen, word je nu emotioneel. Dat lukt niet.
1: Nee, ja, daar ook ja.
0: Dat is het.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, want het raakt enorm. Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik hoor ook van anderen dat het ook raakt. Dus dat is ook weer een cadeau dan ook. Hè?
0: Ja. Maar ja, je doet er wel iets mee en zo. En heb je ook kennissen in de omgeving die hetzelfde meegemaakt hebben, waar je ei bij kwijt kan en dat je adviezen krijgt of zo om wat te doen? Ja, oké. Ja, weet je, ik zit tot nu ter plekke te bedenken. Ik ben ook maar een mens, hè? Dat soort dingen, dat is wel allemaal belangrijk. En dat liedje schrijven is natuurlijk geweldig. Maar ergens moet er natuurlijk ook iets gebeuren in je leven. Dat je ook weer anders tegen de dingen aan gaat kijken.
1: Zeker, ja. Ja, het gaat echt, het schommelt alle kanten op zo'n
0: Dat heeft ook zijn voordelen, hè?
1: Zeker weten.
0: Je kan je eigen gang gaan en je hoeft niks te overleggen. Je kan het allemaal gewoon doen. Ja, zo is het
1: alles
0: toch?
1: Alles heeft zijn voor- en zijn plus- en zijn minpunten, hè?
0: Ja. Ja. Ja, kijk, ik heb hem geclaimd natuurlijk, dat snap je.
1: Ja, dat geloof ik meteen.
0: We zijn volgend jaar 60 jaar getrouwd, dus dat is
1: zo
0: mooi.
1: Ja.
0: Wow. Ja, in de muziekwereld is dat heel... heel maar hij verdient een lintje, hoor, niet ik. Nee. Ja, maar goed, we dwalen af. We gaan natuurlijk naar jouw muziek. Mm-hmm. En als het dan helemaal klaar is... is het dan ook helemaal zoals je het gewild hebt?
1: Met dit liedje of met
0: Als je het via AI gedaan hebt en alles compleet is... dan heb je natuurlijk een totaal liedje. Mm-hmm. En is het dan ook echt zoals je het zelf bedacht hebt? Of,
1: ja, het is soms ook wel echt zoeken. Het is niet dat het meteen in één keer goed is.
0: Ja, want ik weet niet hoe het werkt. Hè? Dus ik weet alleen dat het bestaat. Dus ik vraag me af van... je stuurt je tekst op. Zoiets. Ja. En dan wordt er een melodie opgemaakt. Ja, maar kan je dan ook nog kiezen van... oh, dit wil ik niet, het moet zus, het moet zo?
1: Ja, je geeft een stijl op dan, zeg maar.
0: Dus je bent eigenlijk een producer bij AI.
1: Ja, zo kun je het eigenlijk vergelijken.
0: Daar komt het op neer.
1: Ja.
0: Zullen we eens gaan luisteren? Want
1: ja,
0: ik ben wel heel benieuwd.
1: Ja.
0: Alles komt bij de muziekredactie binnen. Dus ik moet het ook allemaal nog afwachten. Maar ik denk gewoon dat het heel mooi is. Ik heb wel op Spotify geluisterd. Dat wel, want ik ben ook nieuwsgierig natuurlijk. We gaan luisteren. En kan je iets over dit eerste liedje vertellen?
1: Ik voel me goed vandaag.
0: Dus je had een goede dag?
1: Ik had een hele goede dag die dag. En daar is dit nummer uit ontstaan, ja, sowieso.
0: Okay.
1: Ja.
0: Voel je je nu vandaag ook goed?
1: Ja, nou helemaal.
0: Als je hier zit natuurlijk, altijd goed.
1: Ja. Is toch wel iets bijzonders, hè? Ja.
0: Kondig het maar goed aan.
1: Nou, ik zal zeggen, geniet van dit liedje. En ik voel me goed vandaag. Neem het tot je op, zou ik zeggen.

nummer en we gaan meer van Chantal horen op zijn Chantals. Want als je het op een andere manier produceert, dan ga je het ook een andere titel geven op zijn Chantals. Leuk gevonden, ja. En ja, helaas zou ik een telefonisch interview hebben met Dennis Smits, maar met een voicemail kan ik echt niet overweg. Dat lukt me niet om dan vragen te stellen. Dus we gaan zijn nummer gewoon draaien. Het is heel jammer. Dennis Smits met Tina Tequila.

drie vingers in de lucht. En dat is van de wannabies die dit voor mij gemaakt hebben. En dan komt er natuurlijk altijd wat informatie rond deze tijd. En dat ga ik dus nu doen. 22 augustus hebben we Terug in de Tijd op het Zomerterras in Vlaardingen van 2 tot 5. Artiesten zijn Bob Offenberg, Angelina Bredy, Rick de Jong, de zingende buschauffeur en Rob van Reewijk. 23 augustus muzikaal onthaal Marathon Bingo in Prikkenwater. De eerste serie van 12 tot 5:30. En de tweede serie van 17:30 tot 21:00. Inclusief maaltijd bij deelname aan beide series. Bel even met 0623-260-322. Muzikaal onthaal Prikkenwater begint weer 20 september. En dan treden voor u op Hans van Katwijk, John en Dees en Gideon. En natuurlijk gaan Perry en ik het samen weer presenteren. 18 oktober hebben we de jubileumshow. Dan bestaat muzikaal onthaal 15 jaar. En dat wordt in Prikkenwater gevierd met een fantastische zanger erbij. En ja, dat is allemaal al bekend en het is ook al lang uitverkocht. Dus u kunt daar niet meer heen. Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd eventjes een mailtje sturen naar perry@perryzuidam.nl. Dat is het allemaal en dan gaan we nu luisteren. Frank van Etten hebben we net gehoord met Ik kan altijd door het leven. En dan natuurlijk Sherelle, Ik red me wel.

0: Ja, luisteraars, dit was Sharelle. En we gaan een overstapje maken natuurlijk naar mijn gast die hier zit. En die doet alles op zijn Chantals. En laat ze nou toevallig Chantal heten. Dus ja, dan is het niet zo moeilijk, hè?
1: Ja, lekker makkelijk, hè?
0: Ja, leuk bedacht trouwens. Ja. Ja. En vooral als je natuurlijk zelf je liedjes schrijft. En het even zelf niet zingt, maar dat je het dan via AI kan vinden om het op jouw manier uit te brengen. Dat is op zijn Chantals.
1: Ja.
0: Dat bedoel je ermee.
1: Ja, en op allerlei verschillende manieren, verschillende nummers, verschillende genres.
0: Hoe ben je nou zo handig geworden daarmee? Heeft iemand je dat geleerd, hoe je dat kan doen? Of heb je dat zelf allemaal uitgevonden? Ben je zo slim? Ik ben niet slim, want ik heb het niet uitgevonden. Ik heb producers en ik moet overal naartoe.
1: Je hebt staan, ChatGPT, dat is eigenlijk een soort coach, om maar te zeggen.
0: Ja? Die, fijn.
1: Als je iets niet snapt, dan kan hij jou een soort cursus geven daarin.
0: Ja, en is een soort tweede ik?
1: Tweede ik niet.
0: Voor jou?
1: Nee. Maar het is gewoon fijn, makkelijk.
0: Ja, een goede aanvulling.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. En het is ook iemand waar je alles mee kan bespreken. Dat is natuurlijk ook fijn, denk
1: ook
0: ik.
1: Ook fijn, ja.
0: Want er zit genoeg oud zeer, denk ik.
1: Er zit van alles.
0: Ja, daarom. Ja,
1: en dan blijft altijd...
0: Weet je, als je alleen blijft en je moet opnieuw je draai gaan vinden... terwijl er zoveel jaren tussen zitten, dan is dat moeilijk. Want je gaat vanuit je jeugd eigenlijk nu ineens je tweede jeugd in... zonder dat je dat bedoeld had op deze manier.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, hè?
1: Ja, het heeft ook wel hele mooie dingen, weer nieuwe uitdagingen... maar ook heel veel leuke dingen.
0: Nou, weet je, het moet op een gegeven moment zo zijn... dat je het voelt als vrijheid.
1: Ja.
0: Dat zou het mooiste zijn. En dan kan je weer zingen.
1: Ja.
0: Neem ik aan.
1: En dan, als alles afgerond is, dan is dat mijn intentie ook om te doen, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, en die ontwikkeling, dat kan ineens over zijn. Dat is heel gek, maar dat kan. Maar het kan ook doorslepen. Maar dat ligt eigenlijk ook aan jezelf, denk ik. Ja, ik weet het niet, maar ik laat mijn gedachten gewoon gaan. En dan denk ik gewoon dat dat zo is.
1: Ja.
0: Ik wil niet zeggen dat ik gelijk heb, hè? Nee, maar ja, goed, doe er wat mee. Het is zo mooi dat je dit soort dingen maakt... en dan alleen maar af moet wachten hoe de mensen daarop reageren. Heb jij wel reacties op je nummers?
1: Ja, heel veel positieve. Ook, bijvoorbeeld Altijd in Haar, dat is ook mijn eerste nummer. En die gaat ook echt over de scheiding. En de mensen zeggen van... Dat ze er geen woorden aan kunnen geven aan hun eigen scheiding. En dat liedje eigenlijk dat zegt, zeg maar.
0: Dus je helpt mensen eigenlijk met deze liedjes?
1: Ja.
0: Maar helpt het ook jezelf?
1: Ja, zeker. Ik
0: bent iemand, hè? Je bent iemand.
1: Ja.
0: En iemand die dit kan. Mm. En dan, als je dan zelf ook zangeres bent... en dat eventjes niet doet nu... Maar hoe mooi is het nou als je eigen nummer zonder AI... gewoon zelf kan gaan zingen?
1: Ja, dat is ook mijn intentie straks. Ja. Als rust weer weggekeerd is, zeg maar.
0: Maar die drempel is nog te hoog. Maar wanneer niet? Heb je een bij jullie in de omgeving iets wat heel close is... waar je gewoon dit kunt uitproberen?
1: Ja, op de camping bijvoorbeeld.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dat je dan wat familie uitnodigt, mensen die jou goed kennen. En dit zou de eerste stap kunnen zijn.
1: Ja, zou kunnen.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ja, het is een heel ander interview geworden trouwens. Maar ik ben ook maar een mens, hè?
1: Ja. Is toch leuk, spontaan?
0: Ja, nou ja, zo hoort het toch eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik luister altijd naar mijn gasten. En ja, soms gaat het nergens over. Maar dit gaat ergens over.
1: Ja, maar dat is ook met mijn liedjes. Die gaan ook echt ergens over.
0: Ja.
1: Ja.
0: En alles van je afschrijven, dat is natuurlijk een goede manier om bezig te zijn. Maar het moet gewoon een keer, de combinatie moet er gewoon weer komen.
1: Ja, ja, daar gaan
0: we voor. Schreef je ook al liedjes toen je zelf zong?
1: Ja, ook.
0: Of zing je liedjes van anderen?
1: Ja, Onbewuste Strijd staat ook op Spotify, die heb ik zelf gezongen.
0: Oké.
1: Ja, dan kun je mijn stem ook horen.
0: Ja, nou, daar ben ik benieuwd naar, daar ga ik opzoeken.
1: Ja.
0: Ja. En weet je, er moet ergens iets, want mis je publiek?
1: Ik vind het wel heel leuk om te entertainen.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, daarom.
1: Ja. Ja. Dat is wel mijn ding.
0: Nou, entertainen. Je kan alles doen met AI, maar entertainen kan je er niet mee, hoor.
1: Nee. Daar ben ik wel...
0: Zover gaat het wel bij mij dat ik denk van dat kan echt niet. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is leuk, want jij bent ook een gast die mij aankijkt. En daar is de microfoon.
1: Ja.
0: Ja, maar het komt goed over, toch? Ja, oké. Okay, want meestal zit hij te roepen, goed voor de microfoon.
1: Oké, ik heb hem al een beetje gedraaid.
0: Ja, en
1: zo.
0: Ik haal je er gewoon vandaan. Maar en ja, wat is het leuk om op deze manier met iemand te praten. Hè? Ik hou van goede gesprekken, dus dat gaat de goede kant op. Ik denk dat de mensen thuis dit ook wel leuk vinden. Want hoe vaak maak je dat mee dat iemand daar heel open over is en daar ook over schrijft en mee bezig is. Dus als jij optreedt, kom ik kijken. Goed?
1: Oké, dat is afgesproken.
0: Ja? Oké.
1: Super.
0: Nou, dan gaan we nu naar je luisteren.

0: Hawaïaanse gezegden, zeg maar.
1: Oké, okay, ja. Heb je dat ook in?
0: Ja, dus ja. Dus,
1: heb je een beetje Hawaïaans in jezelf?
0: Oh nee, ik heb daar niet in me.
1: Ik zong vroeger Hawaïaanse liedjes, hoor.
0: Oké.
1: Okay. Tate oela, tate oela, awakke, ja. Dat is een heel leuk liedje. Ja,
0: dat klinkt
1: burenruzie.
0: Goed. Ja.
1: Weer wat anders. Maar we gaan hier naar luisteren. Kondig het nog een keer aan op zijn chattels.
0: Ja, en dan mag gedanst worden.
1: Ja, en dan mag gedanst worden.
0: Ik ga ook even dansen.
1: Ho, op en op, pono. Ja.

Ja, luisteraars, en dit was Tom Hamer met Tom Haver met Kermis. En nou, ik denk dat Frank Smeekens op de kermis zit, want die neemt de telefoon niet op. En de voicemail, daar kan ik echt geen interview mee plannen, dus dat lukt niet. We gaan naar zijn nummer luisteren. Lekker met je dansen.

0: een lekker nummer van Frank Smekers. En we gaan nu ons laatste gesprekje voeren met Chantal. Die alles op zijn Chantals doet. En ze is helemaal happy hier in de studio, toch?
1: Ja, zeker. Ja, hè? Heel gezellig.
0: Ja, je moet dadelijk wel weer weg.
1: Ja, jammer.
0: Ja, en dat wordt weer een hele reis. Hoe lang heb je erover gereden?
1: Uur en een kwartier.
0: Oké, dus dat valt mee.
1: Ja. Om zo doorrijden.
0: Oké. Nou ja, ik hoop dat je het de moeite waard vond.
1: Zeker weten. Ja? Hele leuke ervaring.
0: Oké. En als je een nummer uitbrengt weer en je hebt het zelf gezongen, dan kom je hierheen, hè?
1: Ja, dan ga ik
0: En als je zelf gaat zingen en ik ben in de gelegenheid, dan kom ik bij je kijken.
1: Oh,
0: is dat goed?
1: Ja, dat ben ik. Deal.
0: Ja, dat, wat ik beloof, daar kom ik na. Maar ik moet wel vrij zijn, uiteraard. Ja. Op zijn Chantals. Je gaat gewoon lekker verder, want je bent alweer met een nummer bezig.
1: Ja, dat
0: ja. En dat is alleen maar goed. Hoeveel heb je er op deze manier al uitgebracht? Ja,
1: er staan er nou inmiddels, ik geloof, bijna 30 op.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, en ik denk dat de mensen ernaar hunkeren om jou te zien optreden. Ja, dat meen ik. Dat vind jij toch ook?
2: Ja.
0: Ja, die stap moet je gewoon zetten.
1: Ja.
0: En de eerste keer zal het moeilijk zijn. Ga met je rug naar het publiek staan, joh, kansje schelen. Weet je, en dan draai je ineens om en dan zeggen ze zo, weet je. Dat is het. Mensen verrassen.
1: Ja, ja. Daar houden we van, hè?
0: Ja, zo is het. Dus ik hoop dat het een beetje geholpen hebt dat je hier geweest bent en dat je de inspiratie krijgt om het op te pakken.
1: Ja.
0: Dat zou leuk zijn. Dan heeft het ook op die manier ook zin gehad.
1: Ja, ja.
0: Dat je eigen verschuilen, dat moet je niet doen.
1: Nee.
0: Je hebt nog een heel leven voor je.
1: Dat is ook mijn voornemen 2026 geweest, om mezelf te laten zien.
0: Ja, ja, dat is toch belangrijk?
1: Heel belangrijk.
0: Ja, zo is het. Ga niet genieten van de zomertijd en kom dan met een goed nummer die je zelf gezongen hebt.
1: Ja.
0: Ja? Ik zie het helemaal voor me. Nou, we gaan natuurlijk naar je luisteren. Als mensen interesse in jouw muziek hebben.
1: Mm-hmm.
0: En dat kunnen artiesten zijn die op zoek zijn naar nummers. Dat kan ook, toch?
1: Ja, graag.
0: Ja?
1: Ja.
0: En hoe gaan ze dat doen? Je hebt een website, zei je?
1: Ja, Op zijn Chantals is een website. En ik op Spotify en YouTube en andere kanalen sta ik ook Op zijn Chantals.
0: Ja, dus. Maar daar hebben ze niet de info om jou persoonlijk te bereiken.
1: Ja,
0: dat is ook belangrijk.
1: Ja, de website, daar kun je mij bereiken.
0: Daar staan de contactgegevens op.
1: Ja, daar kun je mij vinden.
0: Nou, en de website is www.opzijnchantals.nl.
1: Ja,
0: ja? En zijn Chantals, is dat een kommaatje tussen zetten en?
1: Zijn Chantals.
0: Gewoon zijn?
1: Ja.
0: Oké, dus op zijn Chantals.
1: Ja.
0: Ja?
1: Yes.
0: Oké, nou, dat is helemaal duidelijk. We gaan luisteren naar het liedje wat je nu gedaan hebt. Heb je al, merk je dat het nog meer naar geluisterd wordt?
1: Ja, er zijn zeker meer luisteraars ook.
0: Ja? En zit je ook op TikTok daarmee of niet?
1: TikTok ook,
0: want dat is echt wel een kanaal waar het gebeurt, hè?
1: Ja, Instagram, TikTok,
0: Okay.
1: Op zijn Chantals allemaal. Ja.
0: Oké. Nou, we gaan natuurlijk van je genieten. En je mag het gewoon zelf aankondigen.
1: Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Ik voel me goed vandaag.

Luisteraars, het zit er weer op vandaag. We hadden een leuke uitzending met Perry Zuidam en Chantal Luiten. We gaan natuurlijk volgende week weer een uitzending doen. En dan krijgen we Andy van Renen en Monique Pluimen. Die komen allebei uit Limburg. En die hebben allebei nieuwe nummers uitgebracht. Dus daar gaan we zeker naar luisteren. Ria en Samantha Mudde, die waren onze gastvrouwen. Jan de Jong deed de techniek. En dat doet u volgende week ook weer. Dus tot volgende week.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere drie in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De S. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er is heel veel vertraging ontstaan op de A16 Rotterdam richting Breda door een ongeluk in de Drechttunnel met drie vrachtwagens. Is één tunnelbuis helemaal dicht tot een uur of twee vanmiddag. Waarschijnlijk tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel een uur vertraging. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel, via Hoeksewaard en West-Brabant. En knooppunt Sabina op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging bij Nieuwerkerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda, een uur vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel door een ongeluk met 3 vrachtwagens en 2 rijstroken. Nog een half uur dicht. Omrijden via de Heinenoordtunnel, via de A29, A59, A17 gaat ook niet zonder vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: Ook op de Loper,
0: het Stadserf
1: en in de Hoofdstedenbuurt. 2.
2: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment 45 kilometer file in de regio en dat merk je onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 10 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda loop je nog 25 minuten vertraging op door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Op de A16 richting Breda is het file rijden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Hier kun je 10 minuten extra rekenen. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlisch beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam sta je even in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 6 kilometer met 5 minuten vertraging. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk kom je een kapotte vrachtauto tegen. Die staat op de rechterrijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 tot 15 minuten vertraging. En dan nog de A16 richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum is je vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Nog 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. Er is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland is het druk tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

daar het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om

gedroomd, ziet uw kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. De man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is 2.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Benitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.